0: Yamga hui to mat wat Jean Shapi ta sunde no ne moi luz mo me wat mas tuz mo I mot na to ta chuit mag no ge ile e hot no ne lo ich mo na no de sit ko Jean Shapi. Mais ta hier ke
1: sutan ma wan ot min wan ne to ta sa ot te no chi sha. Ma mis ta na chka to no. Ot te ent sina sa. Da ma ni
0: Dan maar je hoed nu ben je iets na nu dus de sjuwa chuut je tegen God aan zijn.
1: Ah, wat in hoed net de pengen die zit daar aan zijn die sjuwa weet je. Ja, dan hoed nog wie animation. Wat is dit ja nog ja animation. De ga je me omstroomen de dan aan ben je me ponen ja. Nee, nu weet het semo. Hij is een slap man. Roze zijn papa. Weet het semo is er dan die. Wat was maar toch. Deze was toen de ben aan de maak. Nee, wat daar was het hier. Nee, nu in Rona net te pengen, die zie je. Ah, hoe het maakt, maar die zie je. Toen het maakt, ja, ja, zin aan ze. Ah, wanneer? Ah, wanneer? Zie je, maar ik heb het niet hier, toen het ding is, want het is toch niet zo. Jean, wij maar ik. Nee, nou, ah, hoe het maakt, ja, ja, wanneer? Hoe je nou, wanneer? Wanneer moet je pijn, wat je wat, dat is waar je me goed ziet. Ah, ja, moet je staan, ach, man, Jean, wij spitten wat daar. Te pas mon nom, ja, oui, tak, mais tu veux m'nanti, j'y suis, oui, ta moi, ni t'es témoin de tout, tak, j'en ai sauté, mais tu veux m'nanti, là, tu vois, René, maintenant, Mané, Rodrigue, McKenzie, René, hâte, mais tu fais voir, limite, mais tu veux m'imou, inouïmou, arne, homou, mac, ne, t'as atteint, j'y gagne, nan, nascapi, et il y a pas là, mac, eyo, eyo, y'a t'en j'y ai mis, hein, When the message to go on to Nan about now, then when we not to Nak and when we not a Kaja, then he piggy, Tamaji Pastag and Webberson Muka. I wanted to think on it, or taking a home watching Kateoti. Ne, I wanted to go to that way and take a teoti. I wanted to go to Nani. Nadiotin, but I will know who pay you later he bends it, what the name in was set. I wanted to go to Nani. Este mai que si mina go to 21 JP tenga no te ni a un me por ne me stoa to te cantilla agua y que ha puto de banda no mamá agua ni mon agua ni si min ni mo
0: go mi ama Jean Charles gato que te wanja hustain se mes na come dan
1: no ni va hasta ne muchan llega a gaza hoy te che te tornen sto no put ne uno ne te wis peito ta so atmat ne no khutma ne khutma ne ka to ta ganti te ni nan mai pon mai po aje gutra ja te gan sto no ne uno te no wis mot men sto wa ya so atmat jen si che te me wan si che mi khut me na ta u sa ne u atma men sto no ji ga ga ke stan ka khun ja ka khun Saya khawatir kanu saja. Saya khawatir mesti minum. Oh ni na, jisan jis begitu na. Nanti jis begitu tu sangat. Aintoh, mungkin kehekayan jisih khawatir menunggu teman tu. Nanti jisih khawatir menunggu pergi guna kan? Si orang ini dendeng tu jisih. Wapat ni tak sama ni jisih. Itu tak, itu tengah ni hipu menghipu hehe. Jangan. Nyawan tu khawatir macam. Nampak macam, awak dah macam suat macam ni. Kama wajib melayan di kainanja, atau wajib terjadi tuja kita juga agak. Mana ni nak kemaja gubani saja. Nih gubani hutah ketuaan tajuat maja. Nah, gubani nih tapi tak terpisahkanu punca. Nih nak kemaja. Macam tu pun tak hias nih gubani. Nih muk